Mensen, wacht even. De mensen die het nog niet weten, dat is de dag Reverstaan. Komt ie dan, hè?